Pip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

0: RTC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
3: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn. Dus zon overgoten ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend!

0: NRC Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charlotte de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Noordzee Gold. Ook in het weekend. Vintage hits.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn, dus zon overgoten. Ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km/u. Fijn weekend!

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
3: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan?

0: van die actie.
1: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Noordzee Gold.
4: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Gold.

0: to leave a little bit. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, na een deugdoende vakantie zijn we er helemaal terug voor de weerpraatjes. En ik breng goed nieuws mee, want het blijft hoogzomers, ook vandaag en dit weekend eigenlijk. Tijdens de ochtend mogelijk wat lage wolkenvelden die voorbij trekken, met af en toe wat wolkenvelden, maar afgewisseld met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend verdwijnen die wolken opnieuw volledig en maken die plaats voor enkel maar zonneschijn. Dus zon overgoten ook deze namiddag. De maxima die klimmen hier aan zee op het strand naar een graad of 22 à 23 maximaal. Op de dijk en iets dieper in het binnenland wordt het al meteen zomers warm richting de 25 graden. In het uiterste zuiden van de provincie kan het 30 graden of nog wat meer worden. Dus hier aan de kust aangenaam warm eigenlijk. Maar hierbij staat er wel een matige en later vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden boven de 50 km per uur. Fijn weekend!

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
3: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten.

0: Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota Lefieu meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. Lefieu was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: RTC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Mortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
4: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
3: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en

vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer. Noordzee Gold.

0: is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
3: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend

0: bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Djerdja ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Kuiper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super Salon. Welkom bij Noordzee Gold.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 25 juli, 22 augustus en 19 september. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
3: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte,

aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat het museumschip Amandine. Vandaag en morgen staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehadsfeesten. Er is straatanimatie, braderie en de kunstmarkt Dune Art. Vanavond om 11 uur kan je naar een vuurwerk aan het Zelt in Middelkerken en in Wanduinen, dat allemaal ter hoogte van de Vloorgelling. En vanaf 16 uur deze namiddag verandert het idyllische Abtspark in Oudenburg opnieuw in de place to be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn met Oudenburg Zomert. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Ostend Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Bortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
4: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
3: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
5: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
3: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.

0: sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

je de zoete inval voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Voor ouderwetse radio luister je...

Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
3: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
3: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende, dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg werd in beide richtingen afgesloten en dat zorgde voor grote files op en rond het Kennedy-rondpunt. BC Oostende heeft een nieuwe speler aangeworven. De 25-jarige Amerikaanse combo guard Dakota LeFou meet 1,96 meter en vervoegt Oostende voor het komende seizoen. LeFou was actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en speelde vorig jaar in de Griekse tweede klasse. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold, ook in het weekend met de mooiste golden oldies.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het voor.

0: Hermans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben, dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
2: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
1: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
4: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten. Bij nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20. Dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10

0: inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
0: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Noordzee Gold. Een zomer lang ouderwetse radio.

0: Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook aangenaam warm buiten, bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind die in de loop van de nacht gaat liggen. De minima die komen uit morgenochtend op een graad of 19 à 20, dus veel afkoelen doet het hier niet aan de kust. Maar hierbij blijft het ook helder en dat is meteen ook het weerbeeld voor morgen. Zondag krijgen we niets dan zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers. Bij maxima die opnieuw richting de 23 of 24 graden klimmen op het strand. Dieper in de provincie wordt het makkelijk zo'n 30 tot 32 graden. En hier aan de kust blijft er een matige en zelfs vrij krachtige noordoostenwind staan. Met rukwinden richting de 60 km per uur. Dus houd daar zeker rekening mee. Maar al bij al hoog op en top zomerweer. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
3: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
2: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Gisteren raakte een motorrijder zwaar gewond op de ringlaan in Oostende. Dat na een aanrijding met een vrachtwagen. De belangrijke weg

Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken. Die in dit vlakke land

van oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Het festival Austin Beach opende gisteren met een kleine 7000 bezoekers. Vandaag verwachten organisatoren Kevin Berends en Jan Bortelmans 10.000 bezoekers. Het festival sluit morgen af, dan worden zo'n 8.000 bezoekers verwacht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nog zeker tot woensdag geldt code geel voor de hitte, dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. Je hoort weerman David de Heenhouw.
4: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler, gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
3: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn.

0: Maar ik kwam maar zoveel snelheid dat ik een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls had terugkijken, denk ik. Ja.
1: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Tennister Jelin van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jelin van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks, want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is €390, maar voor de duurste stukken zal je €2.500 moeten betalen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.
2: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf Look I Like zal niet meedingen voor de concessie van Winter in Oostende. Het bedrijf deed dat wel de afgelopen 8 jaar, maar eigenaar Quinten Goekind deelde in een open brief op sociale media mee dat hij geen kandidaat meer is. De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
3: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

When you's my might, I'm warm again. My pack is light,

Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben Antoon, ik hield niet van jou. Waar ben Antoon, ik gaf geen zier om jou. Het spijt me dat ik nu krepeer, terwijl jij flinker bent dan ooit en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.